0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Iman.
3: Aha, honey.

Goedemorgen, het is woensdag en dat betekent alweer een nieuwe aflevering van Sluimerstand. Wij staan weer klaar om jullie te voorzien van leuk nieuws, goede muziek en gezellige vibes om jullie blokochtend te beginnen. Het was daarnet wat koud op mijn fiets, maar van dit nummer word ik wel helemaal warm en we gaan luisteren naar Secret Language van Ryan Beattie.

0: Ja, prachtig hè. Ik sta hier vandaag met Weha en Perre. We zullen het vandaag hebben over de blok en alle activiteiten en studiemethoden die je kan hanteren in de blok. Ook gaat Perre een toelichting geven over het WK voetbal en darts, vraagteken. En opnieuw krijgen jullie ook van mij een portie muzieknieuws. Maar voordat we daarin vliegen, gaan we eerst luisteren naar Howdy met True Love.
1: Dit is Urgent FM.

0: In het Spatersdol werd gewijd in 1329 en had dus al 7 eeuwen stand. Innemers van het gebouw zijn doorheen de eeuwen gekomen en gegaan. En sinds enkele jaren is de kunsthal er nu gevestigd. De Kunsthal Gent is een experimenteel kruispunt voor de presentatie en ontwikkeling van hedendaagse kunst. De kunsthal is een ruimte bedoeld als... Ik heb hier 2 keer dezelfde teksten staan, dus daar gaan we een beetje verder skippen. En kunstenaar Assad Raza heeft bij die kunsthal zijn nieuwe kunstproject geïnstalleerd. Ironisch getiteld een title, maar met tussen de haakjes Plot for Dialogue. En daarvoor heeft hij in die kunsthal een tennisveld geïnstalleerd. Naast het tennisveld zijn dan ook allemaal netten opgehangen om al die werken te gaan beschermen. Want de kunsthal is en blijft een museum waar de tentoonstellingen gewoon doorgaan. Lokale tennissers staan daar te plekken om je te begeleiden. In de woorden van het project is winnen niet belangrijk. Het kunstproject staat namelijk als tegenwicht voor onze prestatiegerichte maatschappij, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om gewoon eens te komen spelen. Dus als je even nood hebt als aan iets anders tijdens je blokpauze, of gewoon eens zin hebt om op een super unieke locatie eens te gaan tennissen, moet je zeker eens het Karmelietenklooster binnen gaan passeren.
1: Ja, ik had begrepen dat je er ook kon studeren, toch?
0: Ik denk dat dat ook wel inderdaad een blokpauze is. Dus dat is eigenlijk wel ideaal. Je zit daar te studeren in die kerk. En als je eventjes zin hebt om actief bezig te zijn en niet meer heel je brein te gaan inspannen, dan kan je daar eventjes ontladen.
1: Ik zit nu wel te denken, het is al zo koud buiten, daar in die kerk. Ik zou er tegenvallen, denk ik.
2: Ik wil zeggen, kloosters of kerken zijn toch altijd perfect om eigenlijk te studeren? Want met het minste geluidje weet iedereen dat je bewogen hebt. Ja. En dan heb je wel de nood om verder te doen, laat ons zeggen.
1: Dicht bij God en je cursus.
2: Ja, zeker en vast.
1: Brings you too closer. Oké, tof. Ik tennis niet, maar misschien
0: ja, ik ook
1: iemand
0: niet.
1: Hier aan de tafel.
2: Misschien vooral ik tennis ook niet. Ik heb vroeger wel tenniskampjes gedaan.
1: Ja, iedereen maar heeft tenniskampjes
2: gedaan. Ja, daar is het gestopt.
1: Ik heb dat ook gedaan. ik denk dat we dan verder gaan met het volgende nummer. En dat is van Quiet Houses en het heet I'm Not Yours.

0: Ja, Berre die heeft nieuws mee over een wereldkampioenschap voetbal dat er blijkbaar staat aan te komen.
1: Ja,
0: ik leef echt in
1: komen.
0: Mijn bubbel en ik ben niet op de hoogte. Ik denk WK, nu al, weer al.
1: Weer al, het is maar om de 4 jaar. Hè, dus...
0: oh, maar ze pesten me elk jaar met iets anders. Het is dan EK, en maar ze hebben altijd iets verzonnen.
1: EK was wel 2 jaar geleden, maar bon, het is misschien een beetje ongelukkig voor onze sportliefhebbers. Die moeten blokken, zoals ik zelf. Maar het grootste voetbaltoernooi uit de geschiedenis staat effectief op het punt om te beginnen.
0: Ja, zwaarte hier.
1: Ja, ja, morgen om 21:00 wordt het wereldkampioenschap op gang getrapt met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Onze Rode Duivels, die zien we pas later aan het werk. Hun eerste wedstrijd die staat gepland op maandag 15 juni, ook om 21:00. En dat tegen Egypte. Maar... toch lijkt het, na het Eurovisie Songfestival, opnieuw een evenement te worden vol politieke lading. Misschien een beetje jammer, want zo wordt onze sport een beetje bevuild. En dat, ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Maar bon, we moeten verder. Want veel landen die hebben immers moeilijkheden om het correcte visum te bemachtigen. En zo werd de beste Afrikaanse scheidsrechter Omar Artan de toegang tot de VS geweigerd. En moest Zakaria El Ouadi van Genk een dag later vertrekken dan de spelers van Marokko. En... Daarbovenop kreeg de hele Zuid-Afrikaanse delegatie te horen dat hun vertrek met een dag werd uitgesteld. Dus ja, veel problemen. De aanloop is niet gemakkelijk.
0: Ja, wat dachten ze in dat clownerijland?
1: Ja, maar ook in de groep, jammer genoeg van onze Rode Duivels, bleven niet stil. Want daarin zit ene Iran. Die kreeg de ene klap na de andere te verwerken. Zo hebben ze te horen gekregen dat ze de VS pas binnen mogen op de dag van de wedstrijd zelf. En moeten ze het land dan ook op dezelfde dag nog verlaten. Dus ze zitten in Mexico op dit moment in hun basecamp. Ze moeten in Seattle spelen, soms. Die moeten dus elke dag van Mexico naar Seattle verhuizen. Om hun wedstrijd te kunnen spelen. Ik vind het een beetje maf, maar bon, dat zijn nu eenmaal de regels.
0: Zijn dat de regels?
1: En daarnaast hebben ze ook te horen gekregen van de VS dat de technische staf niet meer welkom is. Maar nog het ergste van al is dat Iran het zal moeten doen zonder supporters. De fans die een ticketje konden bemachtigen kregen een enkele dagen geleden te horen dat een toegang werd ingetrokken, waardoor ze dus niet aanwezig kunnen zijn op het wereldkampioenschap. Dus ja, van voetbal vind ik weinig sprake nog. Het is allemaal ja, politiek.
0: Er is natuurlijk wel een oorlog gaande.
1: Er is een oorlog gaande, maar hebben die supporters of de fans daar veel mee te maken?
0: Ja, ja, die heeft er wel mee te maken. Je kunt altijd afvragen. Hè.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het belachelijk, maar ja, kijk. Ja,
1: ik vind het hetzelfde voor dan die Zuid-Afrikanen of die Somalische scheidsrechter. Ja, die hebben toch niks te maken met oorlog.
0: Nee,
1: die willen gewoon een sport beoefenen.
0: Maar het is een kutland. Het is een kutland.
1: Ja.
0: Amerika, sorry.
1: Want Mexico en Canada doen minder moeilijk.
0: Ja, ik ben er niet te vinden.
1: Voilà.
0: Anyhow.
1: Nee,
0: continue.
1: Goed. Ja, en de problemen die zijn dus nog niet van de baan, want ook in Mexico zijn er wel problemen, niet met visa, maar de openingswedstrijd, maar voor de openingswedstrijd, die zal plaatsvinden. Want op dit moment zijn er in Mexico-stad dus protesten aan de gang om dit WK te boycotten.
0: Waarom ben ik niet in Mexico-stad?
1: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als 8 jaar geleden in Brazilië. Toen waren er ook heel veel protesten, omdat er zoveel geld wordt gestoken in dat WK-voetbal, dat ze denken, ja, maar... En wij dan, de bevolking?
0: Er valt iets over te zeggen, hè?
1: Er valt veel over te zeggen. Dus ik begrijp ze ergens wel, natuurlijk. Want heel dus de Aztec Arena van Mexico-stad is een mythisch stadion. Die is dus vernieuwd om te voldoen aan de eisen van de FIFA. En daar is zoveel geld in gestoken. Die bewoners die zijn dus niet tevreden. Maar... als je naar een politiekloos WK wilt kijken, dan begint morgen ook het WK darts.
0: Oh.
1: En dat is prachtig. Daar word ik gelukkig van.
0: Het is misschien gewoon niet politiek, omdat niemand een reet geeft.
1: Ik geef een reet en dan is het belangrijk genoeg. Maar ik zal jullie er niet te veel mee belasten. Jullie kunnen alles online volgen, dus daar zal ik het op houden. Voilà. Maar van een woelige aanloop gesproken, hopelijk gaan alle examens van de studenten dus een beetje beter. En ik hoop dat ik jullie hierin kan steunen met een prachtige plaat van Robin met Honey.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja, om het dan toch maar weer even te hebben over die olifant in de ruimte, hebben wij nog wat bloknieuws. Wij gaan vertellen.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar misschien om te beginnen wil ik een keer checken bij jullie. Ja, hoe verloopt het bij jullie allemaal, die examens?
3: Bij mij voorlopig goed.
1: Ik heb geen examens.
3: Ja,
1: voor de eerste keer in 6 jaar.
3: Oeh, proficiat,
1: dank
3: zal
1: u.
3: Ik zeggen.
2: Hoe voelt het om vrij te zijn?
1: Vrij. Die thesis hangt nog wel over mijn hoofd. Wel, maar
3: wel nog thesis.
1: Hij moet nog verdedigd worden.
3: Ah, oké. Okay. Maar dat valt toch mee.
1: Ja,
3: dat is een formaliteit.
1: In het era van AI heb ik toch zo wel wat schrik voor een thesisverdediging. Maar ja, allez, bon, genoeg over mij. Ik vroeg hoe dat ging met mijn blok en ik heb er geen. Dus.
2: Ja, bij mij, ik heb al 2 examens achter de rug. De eerste was eentje waar ik eigenlijk heel zelfzeker was op voorhand van. En dan, op het moment zelf, ging het toch niet altijd even goed. Daarna wou ik ook een keer checken zo bij de andere studenten, wat ze allemaal hadden ingevuld bij het examen. Maar blijkt is dat er zo 3 of 4 verschillende versies bestonden met allemaal verschillende vragen. Dus dat kon ik niet eens gaan overlopen als we een beetje gelijkaardige antwoorden hadden. Dus die wordt nog wat afwachten. Het waren vooral de kleine vragen waar ik dan wat slechter bij had gedaan. De grote vragen gingen nog net, dus het is te hopen dat ik bij die grote vragen nog net genoeg punten heb kunnen bijeenspokkelen om voor de kleine vragen te gaan compenseren.
3: Dat is altijd, dat scharrelen, scharrelen.
1: Voordat je al goed over hebt nagedacht.
2: Ja, inderdaad. Zo die berekening die je altijd doet wanneer het niet zo heel goed loopt.
3: Dat is een examen op zich.
2: Ja, inderdaad. Je weet nooit zeker genoeg. Maar dus, zoals je ziet, ook hier bij Urgent FM kunnen we niet ontsnappen aan de blok of aan de thesis. Maar dat wil niet zeggen dat we niet zo gezellig mogelijk kunnen maken voor jullie. Vanaf morgen 11 juli tot donderdag 16 juni organiseren wij hier bij Urgent FM de Radioshow 2020. Een show bedoeld voor wat moed bij onze medestudenten te brengen tijdens deze lange dagen. De show wordt helemaal in de examensfeer ondergedompeld. En nu kunnen er ook nog via het Urgent-kanaal ludieke examenanekdotes of ernstige examentrauma's ingezonden worden. Er worden ook onder meer frisse vrolijke nummers, zotte anekdotes, diploma-uitreikingen en zelf danspauzes voorzien tijdens de show. Allemaal bedoeld om even het hoofd te ontspannen na al dat zware mentale inspanningswerk. Ook kan via de live-chat verzoekjes, opmerkingen of andere zaken doorgestuurd worden. De eerste show speelt morgen af om 3 uur tot 5 uur, maar niet gevreesd als je die niet kan meevolgen. De week daarop is de show op dinsdag en donderdag ook in te pikken, steeds op hetzelfde uur. Dus heb je even nood aan rust, bestaat er geen betere pauze dan even met ons mee te luisteren. Tot dan.
3: Ja, ik ga zeggen misschien toch dat ik ga luisteren. Misschien even deelnemen, wie weet.
1: Ja. Heb jij rust nodig?
3: Toch een beetje, ja. Ik heb nog 1 examen en een paper, dus het moet wel lukken, hè.
1: Zat in een ietsje draaien, mijn werk.
2: En in die context van die show kunt je dan ook gelijk hier gaan studeren, zo op die bepaalde momenten. En ik denk dat ik dat misschien ook van plan ben om effectief te gaan doen, volgende week. Dat je dan hier kan zitten en dat je dan een keertje in de studio wordt gevraagd. Ik weet niet voor wat allemaal, maar dat wordt nog wel afwachten, zeker.
1: Ik studeer graag in mijn bed.
3: In uw bed?
1: Ja, ik ben een bedstudeerder. Ja,
3: heb ik nog niet veel gehoord.
1: Ik heb dat leren omarmen de voorbije 2 jaren. Vroeger kreeg ik daar zoveel haat op.
3: Ja, maar ik snap het niet.
1: I love in mijn bed studeren, met mijn laptop.
3: Want bij mij, mijn bed is net als ik rust wil krijgen en
1: nee.
3: Zo.
1: Ja,
2: bij mij is dat ook een beetje zo. Ik zie helemaal de potentie van in bed studeren, maar voor mij persoonlijk is dat te comfortabel zoiets. En ik val dan gelijk te makkelijk in slaap. Ik zit met mijn gedachten zo snel ergens anders als ik gelijk in mijn bed aan het studeren ben. Ik heb ook al gemerkt, ik heb het geprobeerd.
1: Ik ben gewoon, ik moet zitten, dan wil ik gewoon comfortabel zitten. En
3: dat is
1: liefst
3: fair.
1: Horizontaal.
2: Mm-hmm.
3: Maar goed, ik denk dat we genoeg over de examens gebabbeld hebben. We zitten er al genoeg in. Dit is Samia met Stellate.

0: Tell it to him.
1: Oké, het is weer koffiekoekentijd. Ik heb begrepen dat Weha op straat staat en een slachtoffer heeft gevonden voor onze quizvraag. Weha, zeg eens.
2: Ja, klopt volledig. Ik sta hier vandaag met
3: Margot.
2: En Margot, ik heb een vraag voor jou. Wat begint er namelijk morgen, waar iedereen over zit te babbelen?
3: Het WK.
2: Dat klopt volledig. Dus dan geef ik jou bij deze vier koffiekoeken mee.
3: Dank u wel.
1: Van Blok.
2: En dan wens ik jou nog heel veel succes met de examens en te studeren.
3: Dank u wel. Misschien gaat zeker van pas.
1: Oké, Margot, hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10?
3: Wat niet?
1: Hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10?
3: Toch wel een dikke 7, want ik heb een beetje een kater en ik moet gaan studeren.
1: Ah, maar dat is ideaal kater eten.
4: Ik wil wel zeggen...
3: Ja, inderdaad. Dank u wel, hoor.
4: Een 7 is dan toch wel weinig.
2: Dan gaan we terug over naar jullie in de studio.
1: Yes, merci wel.
2: Dankjes.
1: Oké, die koffiekoeken van Blog zijn weer weg. Dan gaan wij gewoon verder met Dora Jar en Lucky.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja, Phoebe Bridgers met I See You was dat net. En zoals jullie zo net hoorden, komt Phoebe Bridgers naar ons land. Het is reeds 6 jaar geleden sinds het nieuwe werk van Phoebe Bridgers. En dat is echt mijn Jezus. Dus ik ben echt over the moon. Bon, die ticketverkoop die gaat om 10 uur vandaag van start. Maar opvallend, het zal een no phones policy hebben.
2: Ik vind dat goed.
1: Ja?
2: Top idee.
1: Waarom?
2: Ik vind dat veel te veel mensen... Je kent zo die... Hoe noemen ze dat? De ocean of phones? Of hoe noemen ze dat?
1: Ja, ik snap
2: zoiets.
1: Het
2: is te veel. Mm-hmm. Je moet van het moment kunnen genieten. En dat kan enkel als je die gsm weg...
1: Ja, maar wat als ik mijn trein moet halen? En... Bon, als ik 70 euro betaal, vind ik dat ik mag doen wat ik wil.
2: Ah, het is de tickets, no phones.
1: Nee. Of... Ik bedoel, maar je moet er gewoon zijn. Ah, en dan heb je van, ja... Maar snap je, ik blackout op concerten, omdat ik gewoon... Dat is Phoebe Bridgers, snap je? En ik ga daar gewoon liggen huilen en ik ga er niks meer van weten de dag erna.
2: Weet je, ik begrijp
1: wel... Dat ik mijn 3 video's kunnen kijken,
2: ja, wel, dat begrijp ik dan wel. Als je gewoon je herinneringen of zo eens een video wilt maken... Maar ik vind dat je dan gewoon één moment moet afspreken. Maar iedereen pakt allemaal een foto op dit moment, begint allemaal even te filmen. En sissa.
1: Ja, ik denk gewoon van... Ze moeten niet zo dictatoriaal beginnen. Ik ben zo van...
2: Ja, dat is wel fair.
1: Ik betaal, ik kom naar uw show en jij moet niet zeggen wat ik wel en niet mag doen.
2: Leuke anekdote daarover. Ik ging vorig jaar naar Kramerock. Dat is een steken, een topfestival, al zeg ik het zelf. En ene Merol speelde daar.
1: Oh.
2: Nu, Merol zag dat mensen een foto aan het trekken waren. Die waren een selfie aan het trekken op de eerste rij. En zij had het geweldige idee om de gsm dan af te nemen... Omdat ze moesten genieten van het concert. Dus hij heeft die gsm praktisch heel dat concert bijgehouden. Op het einde dan wel teruggegeven natuurlijk. Maar dan denk ik van ja, als artiest is dat toch ook niet de bedoeling dat je de gsm's van je
1: fans gaat afnemen. Ja, ik weet niet dat zij moeten zeggen wat en niet. Ik weet niet. Ik heb zoiets van ja, al respect hè, maar I don't like it. Allee, ik ben gewoon zo van ja, ik vind het gewoon maar raar.
2: Ja.
1: Ik vind dat de norm moeten maken. Plus, allee, is het daar dan in Vorst Nationaal? Snap je? Moet je dan nog naar Brussel-Zuid chasen om mijn trein te gaan halen? Moet je de tram al opzoeken? Weet ik veel. Snap je? Moet je dan nog wachten tot mijn gsm uit de pouch mag? Dan denk ik echt in mezelf van ja... Je maakt het zo moeilijk en gecompliceerd, terwijl ik gewoon zoiets heb van ja, laat mij gewoon een video maken.
2: Fair. Like, het is er wat over dat je het in een zak kan steken.
1: Plus, breng je muziek dan gewoon uit als je niet wilt dat hij leakt. Snap je wat ik bedoel? Het is 6 jaar geleden. Het is genoeg geweest.
2: Fair.
1: Maar ja, bon. Item 1. Item 2. Het zal weer een zomerige, een muzikale zomer worden, liever. De komende 2 maanden kunnen wij veel albums verwachten. Onder andere van Channel Beats, Charlie XCX. Gracie Abrams zit er ook tussen. Ryan Beatty. Nog heel wat andere. Ik weet niet of jullie nog albums hebben waar jullie naar uitkijken in de komende 2 maanden.
2: Ik op dit moment niet.
3: Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe The Strokes-album.
1: Ja.
3: Maar met al die autotune... de liedjes die al zijn vrijgegeven... Ze waren niet echt volledig in mijn smaakgebied. Dus ik ben nog benieuwd naar het gehele album.
1: Ik heb dat wel graag. Ik vind autotune wel een artistieke keuze.
3: Maar het komt tot het punt bij mij. Gelijk, nu gebruiken ze het zo'n beetje te veel. In zekere zin, autotune kan heel goed klinken als het in de juiste mate wordt gebruikt. Maar ik weet niet, misschien ik heb het gevoel dat ze een beetje zo... Over de boord gaan ermee, maar...
1: Misschien zijn ze aan het teasen.
2: Het mag ook niet te veel zijn, hè.
3: Ja, wel. Maar ik ga het hele album afwachten. Misschien dat ze het daarin prachtig hebben verwerkt. Wie zal het zeggen?
1: Ja, en tot hebben we het ook het afgelopen weekend onze eerste voorproefjes van de festivalzomer gekregen. Want Primavera Sound vond namelijk plaats in Barcelona. Dus voor de muziekliefhebbers onder ons is dat een moment om eens te kijken. Wat we ook mogen verwachten op de grote festivals in ons land. En een boodschap aan alle, het ziet er echt heel goed uit. Ja... Wat ik allemaal heb zien passeren, guys. Dus ik voorspel veel zon en geweldige sets op Werchter en Pukkelpop.
2: Ik hoop het.
1: Ja.
2: Je betaalt er genoeg voor.
1: You heard it here. Bon, dan gaan wij verder. We gaan luisteren naar de 975 met Happiness.

0: Ja, je hoorde Adrian Lenker met Vampire Empire, de engelachtige stem die, denk ik, vorige week, of was het deze week, nog in Vorst Nationaal speelde met Big Thief. Boah, ik was er niet. Crisis tijden.
1: Ik ook niet.
2: Same.
0: Inflatie hit, hè. Alleen niet alleen mij. Maar ja, wat gaan jullie nog doen vandaag?
2: Ik vrees dat ik een beetje het typische antwoord heb, dat ik ga studeren. Er is niet heel veel meer te doen voor mij vandaag. Helaas, het algemene antwoord, maar het is zeker en zeker waar.
1: Ik ga naar huis gaan. Het is goed voor deze week. Gentje verlaten en thuis nog een beetje chillen.
0: Oké, ik ga even je Bridgers tickets kopen.
1: Dat is ook belangrijk.
2: Succes.
1: Hè?
0: Mega.
1: Ja, ja.
0: Mega belangrijk. Ik val of sta hiermee.
1: Zie je het in je ogen, het is heel belangrijk voor
0: u. Ja, ik ben
1: strijdlustig.
0: Ja, ja. Sowieso.
1: Niemand heeft nog kans.
0: Niemand heeft nog kans.
1: Denk je dat rap uitverkocht gaat zijn?
0: 1000%.
1: Ja?
0: Maar de ticketmaster gehoord is dan wel altijd aan mijn kant.
1: Okay,
0: ik heb nog voor nooit een show geen tickets gekocht.
2: Oké.
0: Okay. Ja, I'm always
1: afkloppen,
0: there.
1: Hè. Je zit aan jinxen.
0: Nee, ik ben niet aan jinxen.
1: Hij is gewoon
0: Ik heb 3 minions in mijn backup staan. Nathan RLC, een shout-out. ja. We got this.
1: We got this.
2: Succes.
0: Dank u. Ja, voilà. Het zit er alweer op, ons uurtje. Wij gaan nog naar een halve Fiona Apple luisteren, denk ik.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Voilà, laat ze komen.
1: Oké. Okay. Iedereen nog een fijne dag dan. En geniet ervan.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan ook in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
3: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
2: Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
4: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
2: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze dan een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. En vanaf het weekend wordt het dan droger en vanaf maandag ook warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4e Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

shake it like a ladder to

0: Дивергент FM.
1: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
2: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
3: Dit

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Brussel is een man bevrijd die vastzat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. De rolluiken gaan om 16:30 automatisch open. 4 Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen. En de kans is ook groter dat je gestolen geld terugkrijgt. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Dat alle info die noodzakelijk is om het onderzoek te voeren, onmiddellijk gedeeld wordt met de banken, maar ook met het parket, waarna ze onmiddellijk beelden kunnen stockeren van bijvoorbeeld phishing aan een bankautomaat, maar ze kunnen ook verdachte websites blokkeren. Zij kunnen gegevens opvragen bij de bank om snel de criminelen te traceren.
2: De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en de dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. En tennislegende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Samen met de Canadese Mboko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in 2 sets, 7-6 en 6-2. Serena Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Ze won in haar carrière 23 Grand Slam-titels. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Yeah. Here we go.

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

bras. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven.

en daar door de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt en dwazen. Ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
3: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
2: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72, ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt, bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
4: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
2: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
5: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien om bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
2: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: Oké.

Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Een goedemiddag, het is weer al woensdag, hè? En dat betekent Limnes België op Urgent FM. Het is een beetje een speciale dag vandaag, want het is de 50ste aflevering van dit programma. Een heel klein beetje een jubileum in DC, zonder dat we dat echt gaan vieren. Maar we gaan gewoon weg 2 uur de beste Belgische muziek draaien die er in mijn mening momenteel is. Ook, zoals ik verleden week heb beloofd, met gereeld een belpopklassieker, eentje om mee te beginnen bijvoorbeeld. Wat dacht u van Noordkaap? Pretentious Moi.

Van mijn part mocht het nummer 120 minuten duren. Dat gitaar heeft die melodie. Het is gewoon de perfectie zelf, zoals altijd bij Noordkap en Pretentious. Maar een perfecte bouwpop single om mee te beginnen. Dit is de nieuwe single van Carnoir. 4 noemt hij.

Klinkt ongelooflijk ethisch, Carnoir en de nieuwe Simon 4. Trouwens, zo ethisch dat ik gewoon goed heb om iets te draaien uit de jaren 80. Leo en de Banana Split.

Wat een popnummer, wat een popnummer. Het is ergens in de jaren 80, 1983 denk ik. En ze kwam oorspronkelijk afkomstig uit Portugal. Maar is hier blijven hangen in België met als gevolg een heleboel hits. Waaronder deze Le Banana Split. We gaan naar Brussel, daar vinden we The Clue. En dit is hun nieuwste single, Our House.

elektronische spelerij van het Brusselse The Crew. Volgende week verschijnt de nieuwe single van Night and Dave. Die mogen we nog niet draaien. Hè? Je weet wel, dat noemt een embargo's op zoiets. Maar we gaan gewoon de vorige single draaien. En die was samen met DJ 44. Dit is Madness. En trouwens, binnenkort zijn die heren te zien in de Charlatan.

Dat was Christoph Michiels, aka DJ44, de man van Tof van Commerce en ook de kerel die die fantastische New Wave documentaire heeft gemaakt. Hè. En toen was het New Wave. Maar natuurlijk heeft hij het samen gedaan met het duo Night and Dave en een singeltje noemde Madness. Er is echt groot nieuws voor stoelen en banken, want de band die we een paar maanden geleden hier over de vloer hadden, staan deze zomer, hou je vast, op Boomtown. Over evolutie gesproken. Want dan is luisteren aan die eerste single van hun Love of God.

Love of God was dat de eerste single van Stoelen en Banken, zoals ik al zei, deze zomer te zien op Boomtown. Wat dus wat vroeger zien, dat kan, want op 2 juli, dat is een donderdag, staan ze via Alumnus Dash op het podium in Henbrugge van de Burgkroeg Moskou. We gaan eerst luisteren naar Eeuwenzien, want die hebben zeer goed nieuws aangekondigd. Hè? Ze hebben net een LP opgenomen met Bert Vliegen. Ja? En binnenkort komt die LP uit. Daar komt de single And Now It Shows.

Ja, dat was de nieuwe. Nee, dat was de vorige single van Eeuwenzien. Binnenkort komt er een nieuwe uit. En nou, It Shows. En dat zal dus op die EP, die LP staan, die binnenkort verschijnt na de zomer op Mayway Records. Groot nieuws deze week, tenminste voor Dammit, want die werden verkozen als openingsact voor Rock Christie. En dat was een concours die in samenwerking liep met Limes Dash. Soms gebeurt dat. Hier is Dammit en Epics.

Ja, ja, dat was dus niet Damit. Maar wel in Dallo, een van de geselecteerden vorig jaar van Jong Geduld, van Kinky Star en De Goede Zaak. Dat is wel Damit en Epics. En zoals ik al zei, de opener van Rock Christie.

Dat was dus Damit en binnenkort komen die gewoon weg. Logistie op stelten zetten. En of dat gaat lukken. Trouwens samen met onder andere Belgian Society en Alice May. Dus allemaal te zien op Rockristie. Na de zomer verschijnt er nieuw materiaal van de band Pleak. En ja, er is nu al een eerste single uitgelost. En die noemt Swimming Pool. En we gaan daar nu naar luisteren. Het is trouwens een vrij fantastisch nummer, vind ik zelf.

Zalig, zalig, zalig. Bleek was dat in de nieuwe single Swimming Pool. En we blijven in Antwerpen. Dexcel, ook hij brengt binnenkort een nieuwe plaat uit. Dat is nog een oudje. Nobody Knows.

Nobody Knows was dat van Dexcel en die kun je tijdens Gentse feesten zien, de laatste dag trouwens, en wel in Vonk op de Vrijdagsmarkt. Een nieuwe band uit Gent, Gentle Orbit, Eat, Sleep, Repeat.

0: Ja, dat is Gentle Orbit en Eat Sleep Repeat. Ik heb gezegd dat vandaag een jubileumuitzending is. Het is de 50ste aflevering. En ik ben eigenlijk wel blij, want rechtover mij zitten twee leden van, naar mijn bescheiden mening, een van de beste Belgische Gentse bands van het moment, The Nightclub. Welkom Paul, welkom Sander in UGent FM.
1: Dag, Didier.
2: Didier.
0: Ja. Voor de mensen die plotseling van hun stoel vallen, The Nightclub. Ja. Beschrijf dan een keer in een paar zinnen, waar slaat dat op muzikaal, de nightclub?
1: Dat is een hele moeilijke. Ik weet niet hoe ik daar moet aan beginnen. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Heb je zelf een entree daarvoor?
0: Wel, misschien een keer beginnen bij het begin. Het is eigenlijk een beetje begonnen uit de assen van Falling Man, hè? Als ik het goed begrijp.
1: Ja, we zaten allebei bij Falling Man. Die band was gesplit net voor de corona. En tijdens de corona zijn wij samen een beetje op zoek gegaan. En zijn we andere mensen tegengekomen met, met ideeën die ons aanstonden. Met instrumenten ook die ons aanstonden. Bijvoorbeeld Peter van der Beken, een buurman van mij, die zelf synthesizer bouwt met Russische bouwpakketten.
0: Ja.
1: En dan is daar ook nog Bart Bouters bijgekomen. Ja. Dat is de drummer waar ik vroeger mee in mijn eerste band zat. Jump of Magic, later ook in Captain Moon.
0: Ja.
1: En daar zijn we mee aan het jammen geraakt. En hebben we een aantal nummers gemaakt. Maar we waren altijd nog op zoek naar een extra element die het moest dat het moest afmaken. En dat hebben we uiteindelijk gevonden in onze gitarist, de jonge Casper Wijns.
0: Ja. Ik ga voorstellen, Paul en Sander, in plaats van er zelf een antwoord op te verzinnen, misschien een keer luisteren, laten luisteren naar jullie eerste single, Mr. Eddie Hamilton.
2: Goed idee.

0: Dat was dus Mr. Eddy van de Nightclub. En recht over mij zitten dus Sander en Paul van de Velde. Ja, dan omschrijven. Ik hoor daar echt zeer veel ethisch in. Zonder dat het echt ethisch klinkt, ga daarmee akkoord.
1: Alles wat jij hoort, hoorde jij. Hè?
0: Maar je moet bij lachen, hè, Sander?
1: Ja, nee. Het probleem om dat te omschrijven is dat wij zelf niet weten wat we doen. Mm-hmm. Er is geen vooropgezet plan. Elk nummer begint uit improvisatie. Mr. Eddy, bijvoorbeeld, dat je juist gehoord hebt, dat was een baslijntje dat Poli gewoon tijdens een repetitie begon te spelen. En de rest pikt daarop in. En soms blijft er iets overeind, soms smijten we het in de vuilbak. En alles kan. Er is niks vooropgezet. We zijn nooit bezig met, en nu gaan we iets maken dat klinkt als dit of dat klinkt als dat. Natuurlijk, het grootste deel van de groep was jong in de 80's. En dat daar veel van blijft hangen, dat zal wel. Hè.
2: Ja, we kunnen niet wegsteken van waar we komen natuurlijk.
0: De reden waarom ik het eigenlijk vraag, als je aan mensen over de Nightclub spreekt, dan zijn alle twee bands die weer klinken als referentie. U wel bekend, T-Symatic en Talking Heads. Waar dat invloeden...
1: Ongetwijfeld, maar niet 100% bewust. Niet van...
2: Ja, we gaan die kopiëren of proberen iets in dat genre te doen. Nee, dat is nooit een idee van ons. Nee. Maar ja, het zijn bands waar bijna iedereen van de band zot van is. Hè. Bij ons, dat is duidelijk.
0: Want als ik het over die bands heb, is dat nu niet bepaald copy-paste, maar ergens maken die popmelodieën waar een hoek af is. En ik hoor dat ook wel bij de Nightclub. Het is pop. In de zin van, het zijn ongelooflijk goede melodieën, maar je maakt het toch wel anders dan pop.
1: Dat is wel de bedoeling. Hey, het poppy is de bedoeling. De noek af, daar kunnen we ook niet aan doen. Moesten we nu proberen om echt een 100% popliedje te maken, dan mislukt
2: dat. Ja, dat kunnen we niet. Hè?
1: Nee, er zijn bepaalde gebreken bij ons vast te stellen.
0: Oké. Ik heb het al gezegd in het begin van het gesprek. Het is een beetje uit de assen van Falling Man gekomen. Je hebt het specifieke nummer gevraagd van Falling Man, My Ghost, omdat dat iets te maken heeft met vervolg van de Nightclub. Kun je dat een keer toelichten? Waarom?
2: Ja, het is een beetje de zwanenzang geweest ongeveer van Falling Man. Maar daar kan je misschien horen waar we eigenlijk naartoe aan het sturen waren op dat moment. Dat is een nummer dat een nieuwe richting aanduidde, maar ja, waar dan eigenlijk geen vervolg meer op gekomen is.
0: We gaan dan luisteren. Falling Man, My Ghost.

0: My Ghost van Falling Man. En daar zat er ooit Sander en Paul bij. Recht over mij, maar nu bij de nightclub. Wat mij verwondert, als ik de naam de nightclub hoor, was die naam nog vrij. In de zin van, dat is zo'n usual name. En toch blijkt er maar weinig mensen zijn die daar ooit opgekomen zijn. Hoe zijn daar opgekomen, de nightclub?
1: Ja, we hebben er een beetje over...
2: Met ons.
1: Over ge-sms'd, denk ik.
2: Ja. Ja, omdat het gewoon klopte. Hè. Het is de nightclub, je hebt het cliché, de nachtclub, waar dat gaat om te dansen en om lief te vinden en u te laten gaan. Maar wij zagen het ook als een club van liefhebbers van de nacht, van alles wat een beetje melancholischer en donker en bizar is. En, maar goed, het feit dat het aan elkaar geschreven wordt zonder kapitalen...
3: Dat zegt al iets.
2: Hè? Dat zegt al iets. Er bestonden wel al de nightclubs. En we hebben ook nog TNC geprobeerd, afgekort, maar dat bestond ook al. Dus nu is het de nightclub in één woord zonder kapitalen. Want
0: dus aan elkaar geschreven, luisteraars, de nightclub. Ik vind ook, de nightclub, dat is een nacht, maar... Het is niet triestig, maar er zit toch wel eens een donker sfeertje in een nightclub in jullie muziek. Ga daarmee akkoord?
2: Ja, soms wel, ja.
0: Zelfs een beetje David Lynch-achtig, als je het mij vraagt. Mysterieus zelfs, in die zin.
2: Nu begin ik te blozen.
3: Dat is een compliment dan, hè?
2: Ja, dat is een groot compliment.
3: Ja.
2: Ja, nee, dat soort bevreemding, dat zal er wel in zitten, ja.
0: En het is eigenlijk ook om vrij vlug begonnen, in de zin van, ik denk dat de eerste repetities, januari 2026, wanneer was dat? Dat was toch in begin van het jaar, in 2026?
2: Het gaat
3: verder terug, want er zijn toch wel wat... ik zei daarnet, we zijn bij Casper Wijns uitgekomen als kers op de taart. Maar eer we daar gekomen zijn, zijn er nogal wat figuren de revue gepasseerd nog. We hebben lang gestruggeld om tot de band te komen die we nu zijn. Maar gaat wel een jaar of twee, drie terug.
0: Ja, maar dat was allemaal binnenschuis, waar de luisteraars niks van merkten. Maar ik bedoel, de allereerste podium, ik denk dat dat zelfs een Kinky Star was in Gent.
3: Nee, we zijn voor het eerst...
0: Ik weet er niet van.
3: In Gent was de Kinky Star de eerste keer. Ook niet, nee, sorry. Ik had het vertellen. De eerste keer waren we in een privéclub van vrienden in Limburg, in Hasselt.
2: In de kelder.
3: Kelder 35, die regelmatig voor vrienden optredens organiseren. Mijn bang hart daar naartoe getrokken. Zo.
2: Met de bedoeling dat we daar volledig onopgemerkt gingen kunnen passeren. Want als het allemaal op geen kloten trok, dan had bijna niemand het gezien.
3: Ja, want er kan daar ook maar 20 man binnen of zo. Maar daar zat als vriend van het huis Stijn Meuris aan het oog. Die meteen verkocht was aan onze sound. En daar ook een laaiende recensie over op zijn Facebookpagina geschreven heeft. En dat heeft wel een en ander in gang gezet.
0: Daar gaan we straks nog een en ander over vragen, over die stemmuurjes. Ik heb trouwens ook in het begin van het programma De Heer gedraaid met Noorkaap. We gaan een beetje naar muziek luisteren. Ik heb gevraagd aan u, kies een keer nummers uit van België. Wat moeten Belgische nummers zijn? En jullie kwamen af met Middle Class en Blue Eyes. Toeval of niet, T-Symatic, waarom?
3: Ja, T-Symatic is voor mij nog altijd de band, de beste Belgische band. Het beste wat ik van Belgische bodem ooit gezien heb. Ik heb dat voor het eerst gezien als ik 16 of 17 was of zo. Dat was als kijken naar een kernreactor die op ontploffen staat op een podium. Dat is zo'n randervaring, die elektrische energie die van het podium afspreekt. Patten, je werd daar als een omver gedrukt, gewalst. Het was fantastisch om naar te kijken. Het was raar. Het was muziek die nergens op sloeg, die ik niet kende. Die Jean-Marie Aerts met zijn hele dwarse, quirky, rare gitaar, deed mij een beetje denken aan wat Robert Fripp deed bij op Scary Monsters van David Bowie. Dan zag ik voor het eerst ook die jonge Arno, die heel speciale act die we later allemaal leren kennen hebben. Muziek stil en om zijn contactlens te gaan zoeken op de grond.
2: En de ritmesectie, hè?
3: En de ritmesectie,
2: daar wordt bijna nooit over gesproken. Dat was echt een machine. Heb jij ooit live gezien?
0: Ik heb het Systematic gelukkig live gezien.
2: Voilà. Ja, dan weten we dat we over klappen hebben. Dus dat is echt... Dat was een platwals die over ging.
0: Ja, en het is ook iets over onze leeftijd. Jammer genoeg kunnen we niet meer naar kijken, maar we kunnen wel nog naar luisteren gaan. Maar toen, met de Claws en Blue Eyes.
2: Voilà.

0: Ja, er zijn de woorden gevonden dat het de beste band is die ooit in België heeft bestaan. En misschien is nog wel ook T-Sematic en Middle Class en Blue Eyes. Kan ik iets vragen? Jullie hebben ook een nummer, gaan we later horen. Blue Eyes. Blauwe ogen zijn vrees schoon. Heeft iets te maken met T-Sematic of heeft het niets met te maken?
1: Niet.
0: Het is toeval.
1: Ja.
2: Het gaat zelfs niet over blauwe ogen.
1: Ja, nee, het gaat eigenlijk over een meisje met bruine ogen.
0: Wat mag ik straks wel, wat mag straks? Dus ja, het is allemaal... dat optreden van de kelder, over welke periode spreken we dan in Hasselt?
2: Dat moet eind 24 geweest zijn.
0: Eind 24?
2: Ja, ik denk december 24.
1: 24.
2: Nee.
0: In ieder geval, minder dan...
2: Eind 24, ja, want in 25 zijn we dan naar het Kingstar gekomen.
1: Ja, maar... Nou. Wij zijn nog jong, maar ons geheugen is,
0: dat is daar.
1: Geriatrisch.
0: In ieder geval, het is een periode van 2 jaar. Ik ga een moeilijke vraag stellen. Jullie hebben geen boeker, jullie hebben geen manager, maar het parcours dat jullie afgelegd hebben, dat is wauw. En vele bands zouden er alleen maar jaloers op zijn. Een eerlijke vraag, hadden we ooit verwacht?
1: Nee.
2: Geen enkel idee wat die muziek ging doen.
1: Totaal niet.
0: Ja. Ja. Heb je geen idee hoe dat komt? Want het slaat aan bij jong en oud. Dat is een feit.
1: Ja.
2: Misschien gaat het over die verschillende elementen die je daar noemt. Hè. Dat het ergens... het is dwars. Het is duidelijk dat het een dwarse kant heeft. Maar er zit ook een popkant aan. Er zitten refreinen in soms in onze... die herkenbaar zijn, die... Ik denk dat het ook soms dansbaar is. Dat hoor ik van andere mensen. Dat ze er willen op bewegen. Dat het iets is dat een soort van directe entree kan hebben bij mensen.
0: Zou het ook niet kunnen dat het niet Belgisch klinkt? In de zin van, we hebben al gesproken over die T-Sematic, maar ik denk dat jullie een zeer uniek geluid hebben in België. Geen enkele band klinkt zoals een nightclub. Er zijn veel Balthazars, er zijn veel Bazaars, maar ik ken maar één nightclub, eerlijk gezegd. Zou dat ook niet kunnen?
1: Dat zou kunnen. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat we ons niet hebben willen vastpinnen op wat dan ook. En iedereen heeft zijn inbreng in de groep. Dat is echt een super democratisch proces. Iedereen voegt daar zijn klanken aan toe. Wij maken die nummers allemaal samen, dus er komen voortdurend onverwacht ideeën. Ja.
2: We worden de hele tijd zelf verrast door wat...
1: Door wat de anderen doen.
2: Door wat een ander doet met een idee van, dat je zelf aanbrengt. Hè.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten, het is dus begonnen in de Kinky Store.
2: Ja.
0: Maar op die korte periode heb je gestaan op Gen Jazz.
2: Ja.
0: En jullie hebben ook deze week aangekondigd dat jullie het hoofdpodium in Sint-Jacobs afsluiten.
2: Ja.
0: Het is te zot voor woorden, hè?
2: Ja, dat is wel geweldig, hè?
1: Ja. Ja.
0: En het is ook zo'n beetje, denk ik, als ik dan mag zeggen, jullie vorige band Falling Man was een beetje een Hens-verhaal. Ja. Dat lijkt bij de nightclub niet het geval te zijn, hè? In Limburg zijn jullie ook al op handen gedragen, hè? Al of niet door Stijn Meuris, hè? Dus ik ga ervan uit dat je heel België wil veroveren.
1: Ja.
2: We willen er graag mee voortdoen, ja.
1: We willen graag veel spelen, ja.
0: Ja. De mensen willen muziek horen, denk ik. Deze zomer staat hij op de Leukerse Feesten met een comeback-concert, Luc van Akker. Je hebt Luc van Akker gekozen, zijn bekendste nummer samen met Anna Domino. Zanna, waarom?
1: Je hebt het net zelf al gehad over dat poppy en dat toegankelijke. En dit is ook zo'n nummer dat compleet raar in elkaar zit en op een onvoorspelbare manier is opgenomen en geproduced. En toch, ja, dat is een superschone melodie. En daarom, en ik heb daar een persoonlijke herinnering aan. Ik was toen dat nummer net uit was ik met 2 vrienden in Belgrado en we zaten op een tram. Een van die vrienden begon Zanna te neuriën. Naast ons zaten 2 bejaarde, toen nog Joegoslavische vrouwen. En die deden teken van, oh, we vinden dat zo schoon.
0: Hij deed iets aan toe te voegen.
1: En dat was zo, zo gezegd alternatieve muziek. Maar het vond gemakkelijk die melodie zijn ingang bij 2 bejaarde vrouwen uit Belgrado.
0: Akkoord, Paul?
2: Ja, absoluut, ja. Ik ben ook een grote fan van Luc Van Acker. Ik zag hem voor het eerst bij Arbeid Adelt met een hele vreemde, rare gitaar. Het was als een plank waar hij op speelde, maar zijn manier van gitaar spelen, het is echt geweldig, vind ik.
0: Oké. Okay. Nou, de legende Arno Hintjes, de legende Luc Van Acker en Sanna.

0: zonder twijfel de grootste hit die Luc Vakker ooit heeft gehad, samen met Anna Domino en Zanna, gekozen door Sander en Paul van der Velde van The Nightclub. Ja, jullie hebben nu 2 singles gereleased, Mr. Eddie en Blue Eyes, zullen we straks gaan naar luisteren. Jullie hebben een tijdje geleden de studio ingetrokken voor meer. Kunt u er iets over vertellen? Wordt dat een EP, wordt dat een LP of moeten we dat niet weten?
1: Het wordt een album.
0: Het wordt een album, ja.
1: Ja, we hebben 12 nummers opgenomen, mm-hmm. als ik het goed heb. Mm-hmm. Of die daar allemaal opkomen, dat valt nog af te wachten. Mm-hmm. We zitten nu in de fase van het afmixen. Mm-hmm. Alles is opgenomen, we zijn nu aan het afwerken, we zijn nu aan het produceren. Ja.
0: Ja. En voor de fans die alle verschillende optredens van jullie hebben gezien, zijn het dan de nummers die jullie live brengen, of gaan er toch een paar surprises op staan die we niet gehoord hebben?
2: We hebben er geen andere.
0: Het geen andere.
1: Dus als Rosicky DJ, dan hoor je alles wat we hebben.
0: Ja, dat gaat fysiek verschijnen, neem ik aan?
1: Ja. Ik neem dat ook aan, ja.
0: Ja. Enig idee wanneer dan dat mogen verwachten, of is dat nog een beetje koffiedik kijken?
1: Reken op het late najaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Oké. We gaan luisteren naar Blue Eyes. Ik had u gevraagd, heeft iets te maken met die Semitic, met iets te maken met mesken met bruine ogen. Dus nu moet wel een keer uitleggen.
2: Ja, nee, het is gewoon, dat ze bruine ogen heeft, is maar eigenlijk een detail. Het is een break-up song. Hè. Dat is het eigenlijk. Een liefdesliedje. De liefde die weg is. En de blue eyes zijn spreekwoordelijk, want de vrouw in kwestie heeft bruine ogen, maar zij is verdrietig.
0: Mm-hmm, oké. Okay. Ik vind het eigenlijk het schoonste liedje dat je tot nu toe al gemaakt hebt. Hetgeen wat ik al gehoord heb live, vind je ook zelf je schoonste liedje? Of,
2: Al uw kinders zijn schoon.
1: Dat is zo moeilijk.
0: Oké, we gaan luisteren naar een van die schone kinders. Hier is de Blue Eyes van The Nightclub.

0: Blue Eyes van de Nightclub. Een liedje over een vrouw met bruine ogen.
1: Ja.
0: Je moet er maar opkomen. Ja.
2: Er zijn er, hè?
0: Inderdaad, ja.
1: Die je geweld niet weet.
0: Dat niet weten. Wat mij ook opgevallen is, al die mensen die de revue zijn gepasseerd, Luc van Akker, Arno Heentjes, David Byrne, dat me over had, hè. Dat zijn allemaal mensen die op een podium iets betekenen. Dat valt mij ook op bij de Nightclub. Je staat niet te kijken naar gasten die spelen. Je ziet echt gasten in de vooraan, een frontman die alles geeft. Hoe belangrijk is dat voor u, dat gegeven? Ik bedoel, speelt dat een rol voor u wie iemand is op een podium? Of ze kunnen dat los plaatsen van het feit van het muziek op plaat of zo?
1: Speelt het een rol wie iemand is op een podium?
0: Ja.
1: Ik denk dat je vooral zoveel mogelijk jezelf moet zijn op een podium. Ja. En...
0: Maar wat als gewoon een zoutpilaar zit op een podium, gaat er ook mensen die van zichzelf een zoutpilaar zijn?
1: Bij sommige zoutpilaren werkt dat ongelooflijk goed. Hè?
0: Ja,
1: Dat zijn dan meestal mensen die goed kunnen zijn.
0: Okay, en
1: dan doe je je ogen toe en dan zijn die helemaal weg. Ja, nee, maar het is wel... Ik snap wel wat je bedoelt. Er zijn veel groepen waar er echt niks aan te zien is. Niet dat wij daarover nadenken. Waarom maken wij muziek? Omdat wij ons amuseren. En wij steken dat ook niet weg. Weet je... Ja. Cool staan doen op een podium, ja.
0: Ja.
1: Dat doen we niet meer. We amuseren ons op een podium en mensen zien dat en ik denk dat dat wel aanstekelijk werkt.
0: Als ik eens over de vuist weg vraag, wat is de mens die het meest geïmponeerd heeft op een podium ooit? Aan wie denkt er dan?
1: Goh, nu overvalde mij. Op een podium geïmponeerd.
0: Dat moet rap gaan, hè.
1: Ja, meer een zoutzak dan een zoutpilaar. Solomon Burke.
0: Okay.
1: Met een ongelooflijke soul-liefhebber. En die woog zo zwaar toen al dat hij in een troon moest zitten. Die kon niet meer bewegen.
2: Ja, hij werd in een rolstoel achter een gordijn naar zijn troon gebracht. Hè.
1: Maar alleen met die stem die echt alle octaven aankon, waarin zoveel gevoel zat. En die, dat vond ik echt imponerend. Hè.
2: Ja, ultieme showman. Hè.
1: Ja.
0: En bij u, Paul, wie is de man die het meest...
2: Op een podium? Ik denk dat ik automatisch naar Bowie ga.
0: Wie niet, hè?
2: Ja.
0: Misschien gaat je dat ook vinden als je vanavond in Oostende bent, want in Oostende organiseren wij vanavond een festival in jeugdcentrum OHK. En daar hebben we de Antwerpse vrouwen van Foefer uitgenodigd. Het is hun single Don't Stress.

0: Vanavond in jeugdcentrum OHK via Lunes Dash Foefer. En die staan daar samen met de Male Idiot Theory. En als Oostende niet even te ver is, er is ook vanavond een optreden via Lunes Dash in Gent. In geheel de Uwe, dat is nabij het Sint-Pieterstation. En daar hoort u de intieme muziek van Lily of the Valley. Voor mij nog altijd Sander en Paul. Belgische muziek, wat betekent dat voor u?
1: Ja, ik kan niet zeggen dat ik heel veel Belgische muziek fantastisch vind. Mm-hmm. Er is er hoor, maar ik moet vaak teruggrijpen naar vroeger om, mm-hmm. om iets... Ik was een hele grote fan van T-Symatic. Mm-hmm. Ik ben een grote fan van alles wat Peter Vermeers doet bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan weer geen popmuziek natuurlijk. Mm-hmm. X-Lect Sally, mm-hmm. Flat Earth Society... Mm-hmm. Ik vond het leuk wat Walter Verdijn deed in de tijd.
0: Ja,
1: de groep Pas de Deux, mm-hmm. of zelfs zijn Nederlandstalige mm-hmm. singles die hij zelf uitbracht. Mm-hmm. Maar Belgisch, ja, het is niet iets waar ik speciaal mee bezig ben of zo, luisteren naar Belgische muziek. Nee, mm-hmm. vond dit hier heel goed. Die
2: ja, dat was leuk.
1: Ja, mm-hmm. die slitsachtige ja. B-52's, mm-hmm. ja. stemmetjes. Ja, ik zou er graag gaan naar kijken.
2: Mm-hmm. De slits. Ja. En zij heette Foefer.
1: Ja, voilà.
2: Ja, maar het is misschien geen toeval.
0: Ik weet het niet, maar wat betekent voor u Belgische muziek, Sander?
2: Ik moet toegeven dat ik eigenlijk weinig naar nieuwe muziek luister. Mm-hmm. Ik zit de hele tijd met oude dingen bezig. Nog mm-hmm. ouder dan de 80's meestal. Mm-hmm. Ja, dus ik ben niet zo goed op de hoogte. Niet zo goed op de hoogte, eigenlijk. Mm-hmm. Wat betekent het? Ja, niet veel dan, zeker. Okay. Maar allee, dat klinkt allemaal zo, dat is niet van ik vind dat allemaal slecht of zo, mm-hmm. dat heeft daar totaal niks mee te maken. Maar...
0: Oké. Okay. Ik kan je voorstellen, we gaan luisteren naar een nieuwe Belgische band dat ik zelf fantastisch vind. Ze noemen Dark Beach en dat is een single Oh My God. Yeah.

0: Oh my god, was dat vandaag Beach? En is dan om in de vonk tijdens de ganse feesten. Trouwens, bij die band speelden Joa en Nick ook bij Maquillage. En die staan ook in tijdens de ganse feesten voor een festivaltje van Lumnus Dash en de Kinkestar. Samen met Fragment, Ohio Mark en Veld. En wie had er ook tijdens de ganse feesten op een podium staat? Dat zijn die twee mensen voor mij. Paul en Sander. Op het groot podium van Sint-Jacobs. In de voetsporen van Luc de Vos. In de voetsporen van Rima van het Groene Woud. Wat betekent dan voor u dat podium?
1: Ik vind dat geweldig. Dat is als je zou zeggen, waar zou je nu liefst spelen? Dan, mm-hmm. dan is het wel daar. Dat is ook onze eigen geschiedenis met de Gentse feesten. Mm-hmm. Dat is het podium waarop ik John Lurie gezien heb met de Lounge Lizards in der tijd. Fantastisch mm-hmm. optreden. Mm-hmm. Het is ook het meest Gentse, mm-hmm. het meest oer-Gentse feestpodium dat er bestaat. Hè.
2: Mm-hmm. Er bestaat een foto van mij van als ik 6 jaar ben, denk ik, waar mm-hmm. ik voor het podium van Sint-Jacob sta. Mijn pa was een trouwe klant van mm-hmm. Café de Nek en toe van Walter de Beuk.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Wat betekent het? Dat weet ik niet meer.
1: We zijn er wel een beetje nerveus voor, ze.
2: Maar ja, joh. Mm-hmm.
1: Dat is groot,
2: het is echt schandalig dat Trefmond ons dat aandoet. Want ik kan niet meer voorbij Sint-Jacobs passeren of ik moet naar de wc lopen. Ik wou zenuwachtig.
0: Het zijn nog 2 andere mensen op het podium die dag. Tevoer, kennen wie nog? We weten het niet, moet een boekje kopen van de Gentse feesten. Ja. Dus. wat mij opvalt, die Gentse feesten, dat is toch wat, hè? We krijgen dus dagelijks vragen. Ja, mogen we spelen op de Gentse feesten gelijk, maar daar verklaring voor waarom dat bands van spelen op de Gentse feesten. Dat is bijna waardig.
1: Dat is fantastisch, hè, spelen uh-huh. op de Gentse feesten. Uh-huh. Ondanks alles, hè, want het is miserie tot en met. Hè. Ik zeg niet als je op het podium staat, uh-huh. maar als je bijvoorbeeld in de Kinkestar moet spelen om 3 uur 's nachts,
2: dan
1: moet je met al die zware rommel door.
2: De menigte op de Vlaasmarkt.
1: Die al hoog gezegend is op dat moment.
0: wie weet dat nu met Sint-Jacobs een VIP-behandeling, speciaal goed met de motto.
2: Maar het is iets unieks, hè? Die feesten, dat bestaat nergens. Hè? Mm-hmm. Nee. Dus ik vind, ja, ik snap dat wel, dat iedereen daar wel een keer van deel uitmaken.
1: De keer dat je daar op dat podium staat in de Kinkestar en alles mm-hmm. marcheert, mm-hmm. is het fantastisch.
2: Geweldig.
1: Het zweet druipt van de muur. Ja.
0: Super.
1: Dak gaat eraf. Ja.
0: Oké. Okay. Ook tijdens het Gentse feest te zien, Enkink is daar. Daar organiseren ze een nachtje met alleen maar Waalse bands. Het is Empty Head en die komen uit Luik. En dat is gezien hoe Vincent

0: Vincent was dat van Empty Head, komt uit de plaat Freak Show, die ja, 2 weken geleden is uitgekomen. Van Empty Head en geproduceerd door Damien van der Hasselt van Millionaire. Ja, we hebben het net over gehad. Jullie hebben ook ja, liedjes met namen, hè? Met Mr. Eddy, Onkel Rita.
1: Jackie.
0: Waarom is dat in feite zo?
1: Ja, omdat die... wij maken de muziek allemaal zelf, maar de teksten die doe ik. Ik maak maar graag mini-portretjes van mensen in liedjes. En dan vind ik het ook logisch om die gewoon die liedjes de naam te geven van het personage waar het over gaat.
2: Het wemelt van de personages in zijn teksten.
0: maar dat zijn dan, zijn de teksten van de nightclub, want jij schrijft de teksten?
1: Ik schrijf de teksten.
0: Zijn dat dan zeer persoonlijke teksten of is dat dan gereflecteerd op ja, de personages?
1: Als je bedoelt met persoonlijke teksten, gaat het over jezelf. Niet noodzakelijk, soms wel. Maar het is altijd zeer persoonlijk, omdat ja, jij maakt het dus. Maar er zijn veel nummers die totaal niet over mij gaan.
0: Maar je durft het aan om je innerlijke emoties vrij te geven op muziek, dat durft je wel?
1: Ja. Mm-hmm. Blue Eyes was een voorbeeld. Ja.
0: Versta je iets van zijn teksten, Paul? Of,
1: Ik denk dat hij de enige is.
2: Ik ga niet beweren dat ik alles begrijp, maar...
1: Het zijn geen moeilijke teksten.
2: Ik vind de teksten van Sander fantastisch. Ja. Mm-hmm. Ik vind die zeer filmisch. Ik leef mee in die wereld. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch om in die wereld te duiken. Mm-hmm. Om mee te leven met die personages. Ik stel er mij van alles bij voor. Mm-hmm. Okay. Ja, het is een beetje in een film terechtkomen als je naar zijn teksten luistert.
0: Okay. We blijven bij de Gentse feesten, want onze collega's van het magazine Dark Entries die organiseren ook een dag in de Kinky Star. En die hebben onder andere Nel en GP uitgenodigd. Het is een nieuwe single, Kapot Geliefd.

zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter.

kunt je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

0: Nellan GP was dat te zien tijdens het feest in de Kinkestar via Dark Entries. Dat was in het Nederlands. Weet je, Sander en Paul? Ik ontmoet zeer veel Belgische bands, Vlaamse bands. En die stappen een beetje af van het idee van we gaan muziek maken in het Engels. Omdat ze zeggen van, het is mijn taal. Niet uit nationalistische overweging, maar ik kan me enkel maar perfect uitdrukken in mijn eigen taal. Wat vind je daar zelf van? Het is omdat het je eigen taal niet is. Allee, als ik zo...
1: Ja, ik zing niet, dus voor mij is het geen issue.
2: Ik begrijp dat compleet. Ik vind dat ook de logica zelf. En toch doe ik het niet. En ik weet niet waarom. Allee, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat... Ja, wij stammen uit een tijd waarin iedereen Engels zong. Ja. Gevoelsmatig associeert je dat daarmee. Maar we hebben daar nooit over nagedacht. Gaan we dat nu in het Nederlands doen of gaan we dat in in het Engels doen? Ja. Maar ik snap die logica wel. Hè.
0: Want is taal aan zich belangrijk? Of kan ik anders zeggen, is een tekst belangrijk? Ik kan je een voorbeeld geven. Maria Escayo bijvoorbeeld, die treden op in heel Europa met succes. Ze zijn in het Nederlands... En in Zweden of in Engeland, of ik weet niet waar, ze verstaan daar gewoon geen bal van, omdat het Nederlands is, maar toch is dat succes. Hoe belangrijk zijn teksten?
2: Voor het grootste deel van het publiek totaal niet. Maar voor mij wel.
0: Ja. Maar ook voor andere artiesten. Bedoel, luister je naar teksten van andere artiesten?
2: Ja, ja, altijd.
0: Oké. Kijk, Paul?
1: Ja, absoluut. Maar ik kan ook genieten van muziek waarvan ik de tekst eigenlijk niet kan vatten. Hè.
2: Ah, ja.
1: De emotie kan daarin liggen. Als je naar het Requiem van Ligeti luistert bij het begin van...
2: Alweer begint stoven.
1: Tweedustenien, de Space Odyssey. Hè. Dan hoor je die gasten zingen, maar begrijp je er niks van. Hè. Ja. Maar dat gevoel, die emotie die daarin weerklinkt, ja, dat spreekt voor zich. Ja. Ja. Bowie zingt nonsense words op low, bijvoorbeeld. Hè. Dat, een taal zelf uitgevonden. En toch gaat die song heel diep.
0: Ja, onze gemeenschappelijke held, Marky Smit, verstaat er ook geen kleur van. Oké, de band die ook voor gekozen heeft om in het Nederlands te gaan, is Junkerpool, Ramones.

0: De fantastische Junkerpool. En die staan tijdens het feesten op Baudelot Park. De plek waar vorig jaar de nightclub stond. En de plek waar de nightclub nu is, is in Urgent FM recht over mij nog altijd. Het programma zit er bijna op, Paul en Sander. Ik dank jullie voor jullie komst om uitgebreid te praten over de nightclub.
1: Onze dank om ons te tolereren.
2: Gedaan. Ja, en om... Ja, Luminous Dash heeft veel voor de nightclub gedaan. Daar zijn we... Mm-hmm.
1: Absoluut. We hebben een flinke duw in de rug gekregen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En altijd.
0: Talent. Over talent moet je schrijven, talent moet je op het podium brengen. Dat is de insteek van alles. Laatste vraag. Wat brengt de toekomst? Of wat wilt je dat de toekomst brengt? Misschien dat, want dat eerste weet je niet. Wat wilt je?
1: Wel, dat album uitbrengen natuurlijk. Mm-hmm. En hopen dat dat een en ander in gang zet. Hè? Dat we veel kunnen spelen, want dat is wat dat we het liefste doen. Mm-hmm. We zijn echt zot van spelen. Hè? Ja. We repeteren ook heel graag. En we... Mm-hmm. We komen soms niet aan repeteren toe, omdat we altijd maar nieuwe dingen aan het uitproberen zijn.
2: Ja, en dat maken, nieuwe dingen maken.
1: Dat maken is zo fantastisch. Ja.
2: Dat wil, je bent ook altijd benieuwd, kunnen we nog soms spijzen van, het gaat toch niet op zijn?
1: Dat is misschien het laatste dat we gemaakt hebben. Zei,
0: dat weet ik niet hoe lang dat over doet en over nummers schrijven. We hebben het nog niet gehad over de datum. Welke datum is precies dat jullie op Sint-Jacobs spelen?
1: 25 juli, dat is de laatste zaterdag.
0: Ja.
1: Spelen we om middernacht op Sint-Jacobs.
0: Op middernacht, ja. Kun je schoner excuus bedenken om daar uit de kot te komen. Hè? De nightclub op Sint-Jacobs.
2: Ja, moeten, hè.
0: Dat is dat, dat is van te moeten. Sander en Paul, veel succes. Bedankt om af te komen in de studio. We gaan luisteren naar Generali en Hanny Bessingon. Back.
2: Nee.

0: sounds like a very good deal.
1: Gianarelli was dat en back. Het programma zit erop. Ik ga zoals altijd even de optredens overlopen die we de komende dagen op stapel hebben staan. Vandaag kun je dus naar Oostende, kun je Foefre zien en de Mel Editerium. Je kan naar Gent, naar Gio de Uwe, daar zie je Lily of the Valley. Vrijdag hebben we in Vonk The Endless Dreaming, dat is bluesrock. En zaterdag kan u terecht voor het laatste optreden, voorlopig toch, van de Shuffles in de Cabron. En er zijn nog een heleboel andere dingen de komende dagen. U vindt alles terug op de website www.lumne6.be. Ik bedank mijn gasten van deze dag. Dat was Paul en Sander van de Nightclub. We gaan eruit met de Brusselse Lenny Ark en Burn.

Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

spaceships around the world, going to the next life.

on.

the ball.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
3: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
2: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
4: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
2: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
5: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien op bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
2: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Stardust Illuminator. Het Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

En we houden het spannend. Wanneer komen we terug op FM? En voorlopig is het een Mirjam.stream.

0: Ik hoor hier zo net zeer goed nieuws. Er is onzekerheid dat we eigenlijk überhaupt hoorbaar zijn. Plus, het wordt ook niet opgenomen. Dus vanaf nu ga je de grootste onzin horen dat we kunnen horen. Allee, niet veel of ander. De grootste onzin ga je niet horen.
1: Maar is dat niet veel anders dan anders dat je de grootste onzin uit ooit uit een rijder luistert?
0: Hij moet vooral van de kabels blijven, want hij zit een boelie aan het verkloten. Sinds dat hij aan de kabels gekomen bent, is de boelie eruit gevallen, dus... Maar blijf zeker luisteren zometeen. 40 Fingers Cartel. Het wordt een topaflevering. Zoals elke week. Met pyrotechnics, of course.
2: Maar gezien dat ze beperkt hoorbaar zijn van de week, gaan ze alle hip-hop met explicit content eindelijk kunnen draaien.

A shout out to you, Parrish. My homie. Ik ben altijd content dat ik Theo Parrish een plaat nodig. Toen weet ik dat de mixing en de mastering er eigenlijk helemaal niet te doen. Nu liedjes maken. Op laten persen. En gewoon. It's all about the vibe, man. All about the vibe. Over vibe gesproken. Boniface en uit de hoogte kruipen binnenkort in de studio. Something fresh is coming your way. Je luistert naar Miriam FM. En we hebben onze eerste fan. Hij is alweer weg. Onze fan.

0: Ondertussen zit de organisatie van Paradise City met de handen in het haar. Dat ze mij geboekt hebben. Ja, nee, ze kunt niet horen. Geen chance.
1: Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. De vorige mix was er eentje van uit de hoogte. Voor de good mixing, stay tuned. Boniface gaat ze iets een mix genoemd, mijn had dat nog nooit gehoord aan. Kom aan, Boniface. Let's do it, baby. Ik heb nog 1 minuutje. Last 10 minutes.

Een kleine aankondiging. Volgende week is het mijn laatste Mirjam FM van dit radioseizoen. En het is Beatles versus Rolling Stones volgende week, dus zeker luisteren. Kuryakin versus Uit de Hoogte. En Boniface gaat scheidsrechteren. Come on, Boniface, met hem, come on.

0: All right. We zijn bijna aangekomen tot de laatste track van Mirjam FM. En ook bijna aangekomen tot het einde van het radioseizoen voor ons. Volgende week is er nog Beatles versus Rolling Stones uit de hoogte versus Kuryakin. Dus volgende week zeker luisteren. Dus ja, echt een strijd dat je niet meer wil missen. En de week erachter is nog een setje van Paradise City. Een voorbereiding ter Paradise City van Bonifacio. Ondertussen ook nog een diepte interview bij Zami Zulu. Zami Zulu, hoe is het?
1: What's up? Goed, alles goed. Ja, blij om hier te zijn.
0: Is het voor jullie ook bijna het einde van het radioseizoen? Laatste aflevering?
1: Jup, daarachter gaan wij ook in een welverdiende zomerstop.
0: Alright, en wanneer zijn jullie te zien op Gaanse Feest?
1: Ik ga mijn agenda eens raadplegen. Dat is op 21 juli van 9:30 tot 11 uur op de toren van de Vlasmarkt. 40 Fingers Cartel United. Dus allemaal afkomen.
0: Alright. Een winter staat een dag erachter, pijs ik, op de Vlasmarkt. Dus we kunnen blijven plakken. En we gaan eruit met een ambient sfeertje.

Hey, you listening to 40 Fingers Cartel on a Wednesday, zoals elke maand van 7 tot 9 met Zami Zulu en Eskil. Ik in het eerste uur, Eskil in het tweede uur, funky records, hip-hop en beyond. Dus stay tuned. Deze is eentje van Shadow.

Hey, still listening to 40 Fingers Cartel, ja. Zami Zulu in the mix. De vorige tracks die passeerden was Cool Keith met Get Off My Elevator. En de vorige was eentje van The Far Eye, The Bionic. Dus hier natuurlijk Joey Chavez met The Chills. Stay tuned tot 9 uur met 40 Fingers Cartel. Let's go.

Yes, yes, y'all. Still listening to 40 Fingers Cartel. Darius rest in the mix on the Dilated Peoples. Met de main event natuurlijk. En daarna was er nog eentje van Cutmaster Kurt. Het was een instrumental die ik opgelegd heb. Dus let's go tot 9 uur.

Hey, hey, you still listening to 40 Fingers Cartel, ja? Vorige tracks, die passeerden we aan de Cali Kings, met Fresh Out The Box. Daarna waren de Beatnuts met No Escape in this natuurlijk. En passeerden ook een Camp Low remix van Lucchini's & Brinks remix. En deze is natuurlijk Prince Poe, Against The Grain. Tot 9 uur, 40 Fingers Cartel. Zami Zulu in the mix en S-Kill coming up in het tweede uur. Dus blijf zeker luisteren.

Yes, yes, yo. 40 Fingers Cartel, Still In Your Ear. De vorige tracks die passeerden was eentje van Paula Perry. Paula's Jam. Classic mixtape track voor mij. Daarna hadden we natuurlijk Doom, MF Doom. Met Izzy Ill. En deze is natuurlijk PMD. Parrish. Prodigy. Is de P97. We gaan nog door tot 9 uur, dus blijf zeker luisteren. Eskil komt eraan in de tweede uur, dus stay tuned.

That's right. You're still listening to 40 Fingers Cartel, ja. Eskil is hem hier aan het klaarmaken om over te nemen. I have fun. Ik ga allemaal hiphop 12 inches mee, pakt een beetje. Sommigen laten dat ik echt zo, ja, van in de begin, ja, dat ik records kocht eigenlijk. Altijd cool om dan een keer in elkaar te mixen, die shit. Wat is er hier nog gepasseerd? Original Gun Clappers, The Storm, Black Moon, met Sean Price, was 12 inch barrel. En die voren is voor mij speciaal en die gaat echt super lang mee al. Supernatural met Supernatural. Heeft mij lang gekost om dat te ontdekken. En dat is hier natuurlijk Tony Touch met Target Practice. En daarmee geef ik het woord aan mijn brother Eskil. Dus stay tuned. Tot 9 uur zijn we hier nog voor jullie.

0: Yes, yes. Ja, de uitzending loopt stilaan ten einde. Eskil killed it.
1: Merci, merci. Hij ook. Heel seizoen lang.
0: Ja, het was fun. Ja, het is een beetje dubbel. Jammer genoeg is het ook voor mij een beetje de voorlopig mijn laatste uitzending. Het is de laatste aflevering van het seizoen. En volgend seizoen heb ik mij geëngageerd voor andere zaken die het een beetje onmogelijk maken om elke maand hier ook aanwezig te zijn. Dus vandaar dat ik een stapje ga terugnemen om hopelijk in de toekomst terug te keren. Maar het was echt een trip of zo. Hier elke maand een live uitzending komen doen. Echt wel veel herinneringen die ik niet snel zal vergeten. Dus bedankt daarvoor. Bedankt aan alle luisteraars die maandelijks van de partij waren. Dus genoeg van dat gezaag daarover, maar ik wou dat gewoon even stelen. Verder, volgende week is onze broeder Miklem terug van de partij. Dus het 40 Fingers seizoen is nog niet gedaan. Dus we hebben onze laatste aflevering op 24 juni. Dan is het echt zomerstop voor de 40 Fingers bende.
1: Wie eindigt er?
0: Liquid Brother en Solid Sister, die eindigen natuurlijk. Dat hoorde ook zo. Verder, waar kan je ons nog vinden? 40 Fingers Cartel kan je vinden op de Gentse feesten, op de Nationale Feestdag. 21 juli spelen wij op de Vlasmarkt, naar jaarlijkse traditie op de Toren. En dat is tussen 9:30 en 11 uur, als ik mij niet vergis. Ik neem hier even mijn agenda erbij.
1: Dat is inderdaad dat 21 klopt. Juli.
0: Ja, dat is dus van 9:30 tot 11 uur. Dus dan is een United sessie. Zijn wij er allemaal. Dus dat ben ikzelf, Zami Zulu, Eskil,
1: IJsbreker.
0: Ja, IJsbreker.
1: Liquid Brother inderdaad.
0: Voilà, Miklem. Dus we gaan met 5 DJ's zijn zeker.
1: I guess.
0: Ja. Het is al het derde jaar op rij dat we dat gaan doen. Samen. Dus daar kijk ik me alvast naar uit. En verder kan je mij ook nog de komende weken. Heb ik ook nog een aantal gigs. Die ik even ga shouten. Wat hebben we hier? Dus ja, nu zaterdag 13 juni ga ik een beetje plaatjes draaien in de giftshop op de expo van Justa Crew. Dat is dus Jamie en Stan. Die hebben een super beste expo. De giftshop is ook trouwens een side project van Timon en Stef, die ook bij Urgent een sleutelrol spelen. Dus daar kijk ik alvast naar uit. In de namiddag ga ik daar tussen 2 en 6 wat plaatjes draaien. En s'avonds vieren wij de mighty DJ Grasshopper zijn birthday. Samen met Barry van Hussel. Dat is in de vier. Dus dat is de kelder van de Swastat Neuf eigenlijk. Op de Beestenmarkt hier in Gent. Dus iedereen is daar ook welkom. Dat zal vanaf een uur of 10:30 tot de vroege uurtjes gaan we daar een groot feest bouwen. Dus zeker allemaal afkomen. En dan, wat is er hier nog? Er is ook nog Meeting of Styles. De 26e juni ga ik wat plaatjes spelen. Onze big band brother Droppa heeft ons uitgenodigd om wat te komen spinnen op Meeting of Styles daar in de straat. Een paar jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Is beestig. Een grote graffiti jam, een groot graffiti festival in Antwerpen, dat al heel lang bestaat voor de mensen die het dan niet zouden kennen. Dus er is daar van alles te zien en te horen. Wij gaan daar ook met een band zijn. Menno ging ook afkomen. Tweet was geïnviteerd. Dus ja, het gaat daar weer een reunie zijn. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus hopelijk tot ergens op een van die momenten deze zomer. En dan wensen wij ook iedereen een fantastische zomer toe. Met veel coole concerten, evenementen, reizen. Anything you want. En dan is 40 Fingers Cartel er vanaf september terug. Om jullie elke week muzikaal te verwennen van 7 tot 9. Dus alvast iets om naar uit te kijken.

Lekker lange, mooie openingstrack van The Brine. Jamestown Massacre, we gaan naar het prille begin van hun carrière. Dat was dan Space Girl and Other Favorites uit 95. Toevallig ook het nummer Space Girl. Dankjewel ook voor de Fingers Cartel voor jullie geweldige show. Wij zijn Helter Skelter hier tot 10 uur bij Urgent FM. Deze is uit 71 van Liam Russell and Of The I Sing.

Met een heerlijk kraakje bij Leon Russell en de Shelter People. Inderdaad, ga ervoor, jongen. Yes. Leon dus. Het 71, Leon Russell met Of The I Sing. We blijven in de jaren 70 met The Aldum Brothers Band. Nevertheless.

Leuk duo, om eerlijk te zijn. Eerst kregen we die Almond Brothers Band met Nevertheless. We haalden iets uit hun vijfde studioplaat. Gevolgd door toch wel een geweldig nummer van Albert King uit dat album Born Under a Bad Sign was dat The Hunter. Over naar deze man, ja, ik wat iets onbekender, dat mag wel gezegd worden, Parish Hall en Lucana.

Bubble Puppy was een band die zich vormde in 1966 om dan een paar jaar later eigenlijk hun naam te veranderen in Damien en één album op te nemen onder die naam, namelijk Heetje zonder titels, dat was geweldig. Coming was dat en daarvoor ook nog Parish Hall met Lucana.

One More Time, inderdaad. Classic Joe Jackson uit dat geweldige debuutalbum Look Sharp was dat. Over nu naar een recentere band. We gaan daarvoor naar Nederland, Utrecht om precies te zijn. Ze brachten dit jaar hun eerste plaat uit. Dit is Six Shooters en Sweet Telephone.

Nieuwe band dus uit Nederland en binnenkort wel gemakkelijk aan het werk te zien natuurlijk. Ik zie toch al een viertal datums in hun agenda staan. Nederland, België, Six Shooters en Sweet Telephone.

Voilà, wij trakteren nu zelfs nog op een stukje van het volgende nummer. Was helaas niet de bedoeling. Alleszins wat wel de bedoeling was, was u Divo te laten horen uit eind de jaren 70. Met Praying Hands kwam natuurlijk uit het album Question Are We Not Man? And Answer We Are Divo. Over naar Eddie Current Suppression Ring en I'm Guilty.

0: Lekker piepen.
1: Die Current Suppression Ring. Een band uit Australië die er in 2003 aan begonnen. En tot op vandaag nog altijd actief zijn. Wij draaien iets dat een B-zijde was voor een single uit 2008. Namelijk het nummer I'm Guilty. We draaien nog een klein kwartiertje helter-skelter. Dan is het tijd voor de drommelkot. Dit zijn alleszins The Bad Brains en Let Me Help.

Voilà, 1986, derde LP was dat toen voor Bad Brains en Let Me Help. Als je een band zo groot bent als Metallica, kan je op je website van alles en nog wat zetten. Zoals ook wat statistieken over de songs, hoeveel keer dat je ze live gebracht hebt. Het volgende nummer werd in totaal door hen 236 keer al live gebracht. De laatste keer was blijkbaar 2022, maar de eerste keer was in augustus 82. Metallica, No Remorse.

War Without End, oftewel No Remorse. Metallica was dat uit Kill 'Em All, een album dat verscheen in 83. Onze voorlaatste plaat voor deze week. Volgende week een nieuwe Helter Skelter tussen 9 en 10. Geniet nog van het rommelkot tot middernacht. Afsluiten met deze classic van Guns N' Roses. Tot volgende week.

Evergrey was dat met A Burning Flame. En Evergrey was vandaag de support act van Iron Maiden, want die speelde vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Rommelkot. Straks hebben we de mensen van Drakkar bij ons, tenminste als ze nog op tijd toekomen. En verder natuurlijk ook heel wat nieuwe muziek. Met bijvoorbeeld de gloednieuwe single van Avatar is dit. Ze spelen ook op Graspop. Crying Fire.

We Carry Chains, dat was de nieuwe single van de Engelse band Castle. En dit is een band met een onbegrijpelijke naam. Bess Varrelsen of zoiets. Didn't Come to the Party, dat is de single.

Het Deense gezelschap Advocacy was dat met Traitor, met een heel, heel lange single. We blijven trouwens in het hoge noorden hangen met Sera. Venom in Me komt uit het album Requiem of a Pipe Dream.

En zo heette het ook, Let the Good Times Roll. Het was de Electric Cowboy, tezamen met de Offspring. Zowel Electric Cowboy als die Offspring staan beide op Graspop. Staat niet op Graspop, maar wel bij ons. Dit is Drakkar, het eerste nummer uit dat nieuwe album. Dit is 666 en Rock'n'Roll.

Freddie Mercury was dat met een zogezegde onbekende Engelstem en de nieuwe single heet Doe Uw Werk. Dit is de nieuwe van Untitled with Drums, Above My Head uit het album Made Flesh.

Kingdom of Giants was het en die heette Respawn, was de nieuwe single. En vanaf nu gaan we een versnelling hoger schakelen. Beetje stevige muziek van bijvoorbeeld Genghis, want het is Nothing Blooms in the Hollow.

Ooit Cheryl was dat met Hades Chains, komt uit het album The Devil and All His Works. En dit is de Chromax. Jawel, binnenkort ook een nieuw album. Dit is alvast de nieuwe single. Het heet Wired for Chaos.

Meshuggah heeft een nieuw label, Meshuggah uit Zweden, maar vooral het nieuwe album zal gereleased worden, hebben eerst nog twee oude albums heruitgebracht. Titelnummer van het tweede album draaien, dat was Meshuggah met Future Breed Machine. En het is de groep Arise From Worms, Power Obsessed.

Disfiguring the Gods. Dat is de naam van de band. Het nummer heette AWOL. Waarvoor het staat, geen idee. Dit is de band Shroud, die Town of Void uit het album Pax Notuna.

En ondertussen zijn we al 7 minuten voor middernacht geworden. U hoorde nog Half Me met Weather Eye. En we hebben nog 2 te gaan voor deze aflevering van het Rommelkot. En voor u nog mee, Flikt met Transcendent Rebellion en dan nog Entropist met Intense Warmth. Deze aflevering zit erop. We zijn er volgende week weer. Hopen van u hetzelfde.